0: gezin.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Ik ga een kopje koffie voor jou halen. Ja. Neem ik een drankje, goed?
1: Ja, ja,
0: dat kan toch wel?
1: Ja, je weet wat de gevolgen kunnen zijn, hè? Ik zweer het je.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: man van mijn dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Nou ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het vak.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Dus op een dag, dan haalt de tijd me in. En ik kan daar maar niet aan wennen. Jij groeit elke dag wat langer. En ik krimp van schrik ineen. Ik word met de dag een beetje banger.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. En het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mi noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. In het weer veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

er ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen, dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valorant Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Bingo non-stop.

0: loop van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Henk Wijngaard, we moeten hem feliciteren. Hij is vandaag 80 jaar geworden. Ondertussen zingt hij een lofzang over de radio. Hele goedemorgen, hartelijk welkom. Deze aflevering muziek bij de koffie. De zaterdageditie. Kleine stap van Henk Wijngaard, ook belangrijk voor hem te weten natuurlijk. Wat is de verkeerssituatie op dit moment in de regio? Nou, de A1 hebben we Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Dat is 8 minuten vertraging. En de A2 is het Hoogenbos richting Utrecht tussen Beest en Everdingen. Ook daar 7 minuten. Dat komt door 2 rijstroken die dicht zijn. En door werkzaamheden staat er 24 minuten op de A12. Den Haag richting Utrecht tussen De Meren en Houten. Hou daar dus even rekening mee. In dit uur hebben we zometeen natuurlijk de bingo-schijf die gisteren bekend geworden is. We gaan bellen met Bert van Linden voor de onderwerpen natuurlijk van Ondiep TV. Tegenwoordig ondergebracht bij Utrecht Noordwest. Nou, dan gaan we straks eens even horen welke onderwerpen dat zijn. We hebben natuurlijk een uitgebreid weerbericht en alvast de lekkerste muziek voor je uitgezocht. Maar heb jij een verzoek? Geef hem gerust door. Marcel@bingofm.nl

0: maar mee.
1: Wesley Klein, samen dansen, dat was de titel. Aan de telefoon hebben wij Bert van Lienden. Ik zeg een hele goede morgen, Bert.
2: Ja, goedemorgen Marcel.
1: Goedemorgen. Ja, we bellen natuurlijk altijd om de 14 dagen voor de onderwerpen van Ondiep TV. En zo ook vandaag.
2: Ja, zo ook vandaag. Nou ja, we hebben weer drie nieuwe onderwerpen. En daar had ik ze net nog even opgeschreven.
1: Oh, dat is, dat is wel fijn.
2: Ik had ze net hier voor me liggen. Even kijken. Nee, maar ik weet ze wel uit mijn hoofd.
1: Ja, iemand heeft ze
2: opgeschreven. Jawel, Rob. Er is een of andere historische stadsdag wordt er altijd georganiseerd. En in die stadsdag gaan ze dan eigenlijk ook op zoek naar het verleden van Utrecht. Ja. Bijvoorbeeld ook voorwerpen die er zijn gevonden van duizenden jaren geleden.
1: Ja, het is een oude stad, hè?
2: Wat zeg je?
1: Het is een oude stad, hè? Dus ja, daar is nog wel wat van terug te vinden.
2: Ja, het is een oude stad. Dus er valt nogal wat te vinden. En ze hebben dan ook bepaalde routes uitgezet. Waarin je ook het verleden van Utrecht een beetje kan beleven. Ja. Zoals dat vroeger in de wijken zou zijn geweest. Nou, daar komt het eigenlijk op neer. Vervolgens heeft collega Wies een portret gemaakt van de mevrouw Vermeulen van Studio Moskou.
1: Okay.
2: Moskou, dat is een studio in Utrecht. Het is nu de derde studio. Nou ja, zij vertelt waarom dat onder andere Studio Moskou heet. Ja. Hoe dat tot stand is gekomen en wat er allemaal gebeurt.
1: Nou, bijzonder.
2: Nou,
1: ja,
2: en als derde item ben ik vorige week bij het bedrijf Horecatoernooi geweest. Bij de voetbalvereniging VVJ. Ja. Daar deed ook een team mee, de FC Ondiep. En we hebben eens gevraagd, waarom wordt zo'n toernooi nou georganiseerd? Wat is dan het verbindende effect, weet je wel? Nou ja, goed, dat ken je wel.
1: Ja, ja,
2: en gekeken of FC Ondiep de eerste prijs won.
1: En
2: dat, ja, dat is gebeurd.
1: Oh.
2: Ja, dat is gebeurd.
1: Ja, ik denk, je maakt een mooie teaser van naar het programma van morgen. Maar je vertelt gewoon dat ze nummer 1 zijn geworden.
2: Ja, ze zijn ook nummer 1 geworden ook daar. Dus dat, en nu doen ze weer mee met een ander toernooi. Deze zaterdag, maar dat wordt dan georganiseerd bij Eminent Boys. En dat is dan op Zuiden.
1: Oké. En dat waren de drie, Bert.
2: De onderwerpen.
1: Ja.
2: Dat zijn de onderwerpen rond die TV. Morgen weer te zien rond de klok van 6 op Wiestad.
1: Ja, en dat heet het Utrecht Noordwest, hè, Bert?
2: Ja, het heet Utrecht Noordwest. Ja, ja. Kijk. Je hebt toch altijd dat Ondiep TV in je hoofd zitten, maar tegenwoordig Utrecht Noordwest.
1: Ja, daarom herhaal ik het af en toe eens een beetje.
2: Heel goed, dat is heel goed.
1: Kunnen we er een beetje aan wennen. Dat is morgen bij Ustad te zien, Bert.
2: Ja.
1: En voor de rest zal het wel voor de tv hangen zijn, Bert, om alle wedstrijden te kijken van het WK.
2: Ja, ik probeer wel zoveel mogelijk te kijken. Ik moet alleen zeggen, als het s'nachts om een uur of 4 is of 3, dan... Dan hou ik het wel even voor gezien. Ik heb gisteravond wel zitten kijken. Dat was die wedstrijd van Canada dan, onder andere.
1: Ja.
2: En ik probeer het wel zoveel mogelijk te volgen. Ik vind het, ik vind het toch altijd wel leuk, dit soort dingen, hoor.
1: Goed zo, goed zo. Hé, hey, Bert, de Nederlanders, gaat de eerste wedstrijd worden? Wat denk je ervan?
2: Ja, morgen Nederland-Japan.
1: Ja.
2: Nou ja, goed, ik denk toch wel een 2-1 of zo, 2-0, 2-1 voor Nederland. Ik blijf heel positief.
1: Ja, heel goed, Bert. Dat moeten we met z'n allen zijn, een beetje positief blijven.
2: Ja.
1: En dan komt het goed.
2: Ja, je moet positief blijven. En
1: ik schrijf het op.
2: En dat Nederland in dat toernooi groeit, hè?
1: Zo is het. Hey Bert, dankjewel voor alle info. En dan gaan wij morgen tv kijken. En ik wens jou een heel goed weekend.
2: Oké, dank je.
1: Bert van Lienden. Hoi. En wij gaan luisteren naar de bingo-schijf die gisteren bekend geworden is.

Van Nielsen, Beauty and the Brains was dit. We kijken eventjes naar de Bingo FM Facebookpagina. Zien dat daar in ieder geval Trudy zegt... Goedemorgen, fijne uitzending vandaag. Ook Hetty is erbij. Fijne muzikale dag, heeft zij. En ook Jacqueline. Gewoon fijne dag en een mooie uitzending allemaal. Ook Ruud heeft zich gemeld. Henny, Pierre, Antje en ook Eefje. Zometeen kijken we naar het weer... Het uitgebreide weerbericht komt er dus aan. Maar eerst deze klassieker, in ieder geval nog, Bloem.

0: Nee, het is gewoon Henk Dissel en het liedje heette Gekke Henkie. Eens even kijken, ja, heb je een verzoek, geef me gerust door. Marcel@bingofm.nl. Ik zie dat er inmiddels al een verzoekje binnen is, maar die van jou kan er nog prima bij. Kijken we even naar het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Met name in het noordoosten zijn er buien. Verder is het met 15 graden in het noorden tot lokaal 20 graden in Limburg fris. Waait een vlagere westenwind. Deze is boven land matig tot vrij krachtig. Ongeveer 4-5. In de kustgebieden, daar waait het nog wat harder. Kracht 6 ongeveer. Morgen, dan blijft het op een enkele bui na droog. Neemt de wind iets af. En met 16 tot 19 graden blijft het dan nog fris.
1: Iedere zaterdag, muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Ja, wellicht hebben we net zitten luisteren naar in ieder geval de zomerhit van 2026. Wie zal het weten? Aan het einde in september kunnen we de balans gaan opmaken natuurlijk. Elke zaterdag kijken we ook even wat er te doen is in de stad. Want ja, wellicht zit je daar op de bank een beetje te vervelen. En

denk je, goh, wat moet ik nou met mijn leven? In ieder geval naar de Rommelmarkt in Zuilen. Want ja, mocht je de Vrijmarkt dan gemist hebben, kun je mooi even daar terecht. Zuilense straten die zijn daar omgetoverd tot een straatrommelmarkt. Dus ik hoort er tweedehands spullen en eigen gemaakte spullen. Dat is vandaag in Zuilen te doen. Wij gaan luisteren naar de muziek van Anita Meijer. Hier is het.

Goedemorgen Marcel, dat zegt Pierre de Hoog. Die houdt de hitlijst erbij, want hij wil heel graag Pierre van Dam horen. Nou, ik heb even gekeken. Hij staat op nummer 33 in de Nederlandse top 50. Ah, nog niet helemaal een grote hit, hè?

aangevraagd dus door wellicht de grootste fan van Pierre van Dam, Pierre de Hoog. En nou, hou de hitlijst erbij, zou ik zeggen. Wij gaan even kijken wat er nog meer te doen is in de stad. Ja, onder andere 24 uur voor de stadsnatuur, dat is er. En dat is vandaag en morgen. In Utrecht doe je mee aan verschillende activiteiten. Loop mee dus met een natuurwandeling bij Fort Ruigenhoek. Of leer alles over eetbare planten tijdens de wildplukwandeling met een proeverij. Ja, je moet maar eens even gaan kijken op internet. Daar kun je alles terugvinden. Heb je een verzoek? Geef hem gerust door marcel@bingofm. Of gebruik die handige Bingo FM app. Of zet een berichtje onder Facebook. Nou, meer kan ik er niet van maken. Het zijn al zoveel keuzes. De keuze voor goede muziek is René Vroger en Welen.

Ja, René Garst. En dat interesseert me echt geen één reet. Misschien dat dit je wel interesseert. In het volgende uur hebben we namelijk de dag van vandaag. Maar ik verklap er nu alvast eentje. Het is namelijk de dag van de architectuur. Dat is ook in Utrecht. En ben je benieuwd welke gebouwen er bijvoorbeeld de komende jaren in onze stad bijkomen? Dan kan dat. Dan moet je even naar het programma gaan. Dagvandearchitectuur.nl, denk ik dan. En nou, dan kun je dat dus even zien. Je kan ook meelopen met gratis rondleiding. Of speel het Utrechtse architectuurquiz in Tivoli Vredenburg. Nogmaals, het volledige programma, want het is landelijk, vind je natuurlijk op internet. Wat je niet vindt op internet is heel slecht weer. Ja, wel de beschrijving ervan. Rob de Nijs deed het al jaren geleden. Wat zeg ik? Heel veel jaren geleden. Altijd leuk om te horen. Hier is het ritme van de regen.

plaats zitten ze volop. Blazers. Guus Meeuwis en Vergant hoorde je. Ze houdt gewoon van mij. En morgen dan is het tijd om naar Utrecht Blaast Buiten te gaan kijken. Dat gebeurt onder andere op het Stadhuisplein. Het programma begint om 11 uur, eindigt om rond 5 uur. Maar ook in de binnenstad zullen er allerlei verrassingsoptredens zijn. Dus daar kun je ze ook gewoon tegenkomen. Utrecht Blaast Buiten dus. Wij gaan luisteren naar Laura Heijgen.

Laura Heigen en de laatste secondes van Muziek bij de Koffie, het eerste uur. Zometeen in de tweede uur hebben we natuurlijk de dag van vandaag. We hebben nog de aankomst van Henry Verwoerd onder andere. Verkeersupdate. En jouw verzoekje wellicht, als je hem even doorgeeft, naar marcel@bingofm.nl. Ja. Zometeen beginnen we met een artiest die gisteren nog op het podium stond. Weliswaar op televisie, want ik heb nog een heel stukje van de toppers zitten kijken. Nou ja, wie is het dan? Hè? Dat zul je zometeen na het NOS Radio Nieuws horen. Tot zo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS.
0: Muziek bij de koffie met Marcel Druif.

Gerard Joling. Ditmaal samen met Billy Dans en Afro Ros. Maar ja, gisteren dus nog met de toppers op televisie. Was toch wel weer even genieten natuurlijk. Misschien ook genieten. Het tweede uur muziek bij de koffie is aangebroken. Binnen genieten is het op de weg. Dat is best wel druk. Drie zijn de belangrijkste vertragingen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Daar is 12 minuten. Ook de A2 is het Hogebosch richting Utrecht. Daar zijn twee rijstroken dicht tussen Beest en Everdingen. Ook daar 10 minuten. 7 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen de Meren en Lunetten. 5 minuten dan. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maarsbergen en Driebergen. En 10 minuten, die staan er op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en knooppunt Lunetten. Zometeen heb ik natuurlijk de dag van vandaag voor je. En een uitgebreide weerbericht zo rond de klok van 20:30. Eerst gaan we luisteren naar nieuwe muziek. Nieuwe muziek van Sabine, zij alleen en haar gitaar.

0: het weer. De klanken van Antoon en hyperventilatie.
1: Het is zaterdag.
0: Het is 13 juni.
1: De dag van...
0: Het is dag van de architectuur, maar dat wist je al. Allerlei activiteiten zijn er in het land te doen wat betreft architectuur. Het is ook naaimachinedag, mensen. En nou ja, zoals je weet, een naaimachine naait en een niet-machine niet. Internationale bijlwerpdag is het ook. Wist hij ook niet dat het internationaal was. Maar goed, bij deze. Het is wereldsoftbaldag. En het is internationale albinisme bewustwordingsdag. Dat waren de dagen voor vandaag. Wij gaan luisteren naar een verzoekje. Bets, gaf hem door. Liedje van Rick de Jong.

Frank van Etten op bingo. Samen met Busy en zij komt van het kamp. Vorig jaar, misschien weet je het nog wel, was er echt een bizar ongeluk gebeurde bij Evi Blijs. Zij had namelijk 4 drumsticks in haar been. Ja, dat is natuurlijk sowieso bizar. Op de website van Bingo FM lees je nu het verhaal van hoe het met haar gaat sinds dat ongeval. Nou, kan je vertellen, ze kan alvast weer drummen. Dus dat scheelt alweer. Ja. Dat dus te lezen op de website van Bingo FM bij het nieuws. En je kunt ook daar je verzoekje achterlaten. Hè? Ik heb nu geen drumstel, maar wel trommels. Hier is Replay.

Ja, klassieker uit de Nederlandse pop, historica, dans, hoor je, en de intimiteit. Nu heb ik nog twee duetten voor je. Onder andere deze Dana Winner en Vincent. En zometeen Rousseau en Emma Heesters met Liefdesverdriet. Daarna het uitgebreide weerbericht.

0: grote hit hoor. Russo en Emma Heesters met het liefdesverdriet. Wordt ons allerlei gouden bergen beloofd wat het weer betreft. Maar dat is dit weekend nog niet hoor mensen. Zon en stapelwolken die worden afgewisseld door enkele buien. De meeste buien zijn van het noordoosten van het land. Het wordt 16 graden in het noorden tot 19 graden in het zuidoosten. De westen tot noordwestenwind is matig tot vrij krachtig 4 tot 6. En de avond en nacht staat er landinwaarts een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Het is wisselend bewolkt met enkele buien. Morgen dan zijn er opnieuw verspreid buien en zonnige periode bij 17 graden.
1: Iedere zaterdag muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Montreal. En alles vergeven. Ja, mooi. Laatste gedeelte van Muziek bij de Koffie is aangebroken. De zaterdageditie dan. Morgen is er gewoon weer een. Wij gaan eens even kijken naar het nieuws gisteren natuurlijk. Was natuurlijk het aandelen van SpaceX van Elon Musk. Ja, ondertussen is bekend geworden dat hij daar 75 miljard dollar mee heeft opgehaald. Ja, dat is best wel veel wisselgeld. Had je een aandeel gekocht, dan opende dat op $150. En aan het einde van de dag had je toch $11 per aandeel winst. En hoe het dan verder gaat, ja, dat is natuurlijk altijd speculeren, mensen. Nou, ik denk altijd, als je zoveel geld hebt, ja, je bent geen farao, hè? Je kan dat niet meenemen in je piramide. Hoe ga je dat opmaken? Nou, de ontwikkelingen zullen we nauw gaan volgen.

Frank en Mirillo, Bingo FM en de vissers van San Juan. Ja, onze Henry is inmiddels in het pand, maar vraag niet hoe, want allemaal problemen op de weg en allemaal gedoe. Zo meteen eens even vragen hoe dat dan in elkaar steekt. Wij luisteren ondertussen nog even naar DigiDex en Paul de Munnik. Het Laten We Dansen. Ik

0: Aminia en warme herinneringen op Bingo FM. Inmiddels is die aangeschoven. Henry Verwoerd.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik moest even graven, maar...
2: Gefeliciteerd, gefeliciteerd.
3: Dat is wel leuk.
0: Ja. Gisteren was Henry jarig, mensen.
1: Ja, 66.
0: 66, ja. Ik zei het al. Je kunt wel omdraaien, maar dan wordt 99.
1: Ja, daar schiet ik niet op.
0: Nee, dat schiet echt niet op.
1: Ik heb wel eens van die momenten als ik een avond flink getafeld heb. Dat komt niet vaak voor, maar dan, dan kun je het omdraaien.
0: Oh, ja.
1: Maar dan kom je heel moeilijk. Maar dat komt gelukkig niet vaak voor.
0: Dus. Ja, nee, zo is het.
1: Ja.
0: Hey, ben je nog overladen met cadeaus? Of,
1: Nou, vanavond gaan we in ieder geval de verjaardag vieren.
0: Oh, leuk.
1: Wel heel veel berichten via Facebook en zo.
0: Ja, nou, en van mij ook, hè?
1: Ja,
0: en van de collega's allemaal.
1: Ja,
0: alle collega's.
1: Dus dat is, ik heb er van de gisteren dan, ik heb zo eens even zitten vinken en zo, mensen ook bedanken, persoonlijk bedanken dus. Hè?
0: Ja, heb ik ook ontvangen.
1: Iets van 170 of zoiets heb ik je gehad. Ja.
0: Goed zo.
1: Op Facebook.
0: Hey, en omdat je jarig was, heb je...
1: Ik heb wat meegenomen.
0: Ja, ik heb nog niet gezien wat het was, maar wat is het?
1: Het is, ik zal eens even voorlezen wat het is. Appel Victoria Vlaaitje.
0: Zo, nou dat wordt lekker smullen.
1: Ja.
0: Hey, gaan we zo meteen eens even doen.
1: Ja, gaan we zeker doen.
0: Eerst nog even de zakelijke kant van dit programma.
1: Ja, want daar komt het voor.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja.
0: Wat is de weekendartiest?
1: Rein Mascha. Ik ga vier platen draaien van Rein Mascha.
0: Leuk. Ja, dus, ja, vind ik altijd wel leuk om te horen.
1: En dan heb ik nog een broodje speciaal. En ik heb nog wat er in die oude platendoos zit.
0: Oh ja. Dus,
1: ja,
0: die is inmiddels meer dan 66 jaar oud volgens mij.
1: Zo vol.
0: Ja, ruikt ook allemaal een beetje muf. Maar goed, ik zou zeggen, doe de luchtverfrissing. Hey, hartstikke leuk. Zometeen begin je dus na 12 uur. Met de weekendlunch kunnen mensen ook een verzoekje doen.
1: Ja hoor, henry@bingofm.nl. Kijk, anders via de Facebookpagina.
0: Dat wilde ik even weten.
1: Ja.
0: Nou, gaan we nu bordjes en vorkjes regelen.
1: Ja, en een chocomelletje voor jou hoor.
0: Ja, en niet met volle mond praten.
1: Nee, dat is wel belangrijk.
0: Ja, precies, oké. Okay.

Een statement van Marloes Oosting en jij zeurt te veel. Nou, ik kan in ieder geval stoppen met zeuren, want zometeen is het ruimbaan voor de weekendlunch, gepresenteerd door Henry Verwoerd. Morgen dan is er weer een nieuwe muziek bij de koffie. Hebben we ook gelijk een primeur, want we hebben een nieuwe presentator erbij. Vanaf deze kant alvast heel veel succes met je eerste uitzending. Dat is toch altijd een beetje spannend. Hij heet Maurice en hij zal zich morgen wel aan je voorstellen. Dat dus morgen tussen 10 en 12 hier bij Bingo FM. En wij spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering muziek.

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
4: De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. Een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

0: Ja, dat wordt wel eens vaker gezegd als ze zeggen, hou van mij. Je hoorde Henk Dame trouwens. Uit Nelis Leeman. En origineel is ze van Henk Dame. Zo moet ik het even lezen.
1: Fijn hè, als je al die ja. feitjes zo in je hoofd hebt geprint.
0: Ja.
1: Mooi
0: ja.
1: hoor.
0: Ja, en dat de bril niet schoon is. Dan zie ik de verkeerde tekst.
1: Oh ja.
0: Ja, gewoon maak verder zo niet uit. Hé, hey, hartelijk dank.
1: Ja.
0: Voor mijn prachtige cadeau samen met je vrouw. Een mooi cadeau gehad. En ja. Dus dat gaat lekker ruiken vandaag.
1: Ja. Het, je had het nodig misschien.
0: Ja.
1: Ik weet het niet.
0: Dat kan ook niet
1: ik,
0: zijn.
1: Ik weet nog steeds niet wat het is. Maar goed, weet jij wat het is?
2: Het is douchegel met deodorant.
1: Het is douchegel
0: met deodorant. Okay.
1: Deodorant. Nou,
0: hartelijk dank.
1: Lekker ruimschoots gebruiken.
0: Ja, ik ga vanmiddag gelijk.
1: En lekker joh.
0: Ik ga vanmiddag gelijk iets op.
1: Dus hey, maar ook een lekker taartje. Ik heb al een hapje genomen.
0: Ja,
1: maar dat is niet verkeerd.
0: Ik ga hem zo ook even proberen.
1: Ik bedoel, het is beter als brood.
0: Nee, maar ik had ook tegen die bakker gezegd. Ik zeg, moet je goed luisteren, Frits. Hij moet goed zijn, want ik kom terug.
1: Ja.
0: Dus
1: nou, dat hoeft niet.
0: Daar werd hij wel bang van.
1: Nou, dat goed, zo. Goed zo. Nou, alsnog een fijne verjaardag.
0: Ja, dankjewel. Ik heb trouwens net zitten luisteren naar jou natuurlijk met je programma. Het klonk weer
1: heel fijn.
0: Maar ja, het was ontzettend druk onderweg op die A2.
1: Ja, dat had ik al gezien.
0: Dus en toen ben ik teruggereden. Culemborg de Pont over via Houten hier naartoe.
1: Ja, maar ja, wie wilde dan daar ook wonen?
0: Ja.
1: Kom op, hè.
0: Ja, dat is waar. Nee, dat is inderdaad.
1: Ja,
0: dat is... Maar de vraag die ik ook altijd stel. Ga je nog leuke dingen doen?
1: Zeker ga ik leuke dingen doen. Ik ga zo meteen naar het Singermuseum in Laren.
0: In Laren.
1: Laren. Ja, dat moet je heftig praten daar.
0: Tuurlijk. Ja.
1: Dus gaan we daar even heen.
0: Schilderijtje is toch ongeveer, of niet?
1: Schilderijtje, we kunnen altijd even kijken. Steen Limmeesje mee. En we zien wel even. Dus het kan zijn dat ik straks in het nieuws zit.
0: Ja.
1: Maar ga er maar uit van niet.
0: Nou, we houden het nieuws in de gaten in ieder geval.
1: Goed zo.
0: En wensen veel plezier. En,
1: dank je.
0: En nogmaals dank voor het mooie.
1: Heel graag gedaan, Henry.

Zoe Turan en Luna, noem maar dat heet, de twin hier op Bingo FM. Had ik al verteld dat Rijnmesja de favoriete weekendlunchartiest is? Of had ik dat nog niet gedaan? Ja, ik weet het niet. Ik ben af en toe een beetje de weg kwijt. Tegen jou wel, Marcel, maar niet tegen je vrouw. Nou, oké. Okay. Rijnmesja wordt het! Oh ja, ze horen het al. Ja, maar verder zou ik niet uit. Yves Berensen, die blijkt te dromen. Oh, over jou? Weet het niet.

0: Frank van Gooyen, de bingo-schrijver deze week. Geweest is geweest en als het geweest is, is het voorbij. Zou je kunnen zeggen natuurlijk. Je luistert naar Bingo FM, straks de favoriete weekendblues-artiest. Meneer is even John de Bever en hij viert het leven hier.
1: Ik zat laatst met vrienden in het café. De barman die bleef steeds maar schenken. En voor ik het wist, liep het zwaar uit de hand.

0: Tegen wie? Tegen wie?
1: Tegen mij.
0: Ah. Oh, dan weet ik het weer. Ja, inderdaad.
1: Tegen mij.
0: Rijn Mecha, favoriete weekend, dus dat is van vandaag. Jouw ogen, dat was de eerste die we draaiden. We gaan de vier draaien in de uitzending. Dus lekker, blijf er lekker bij. We gaan ook nog het broodje speciaal doen. En straks in het tweede uur gaan we ook nog eens even kijken wat er in die oude platendoos zit. Nou, en daar zit heel wat mooie muziek in. Dus blijf erbij.

0: Johnny en K3, de oude K3, om het even zo te zeggen natuurlijk. Maar dat heet de schaduw. Soms heb je wel eens dat je over je schaduw heen moet stappen en denk je, joh, kan jou wat schelen.
1: Hè?
0: Ja, dat doen we even. Zaterdagmiddag, je luistert naar Bingo FM. We zijn bezig met het weekendlunch. Tot 2 uur hou ik muzikaal je hand vast aan je lunchpakketje. Straks gaan we ook nog kijken wat er het broodje speciaal is voor vandaag. En dat is ook weer een mooi broodje hoor, dat kan ik je verzekeren. Hier is Jannes en die is zwevend. Waar naartoe? Zwevend naar het geluk.

Sander de Bouzonnier. 1000 woorden. Ik zeg altijd maar zo, als je niet zeggen kan, zing het dan. Dat deed hij ook hier op Bingo FM. Ik zit altijd, heb ik wel eens eerder verteld, dat ik altijd op Spotify alles zit zoeken en te friemelen en te vreubelen. En toen kwam ik een nummer tegen van Johnny Sourel. Dat heet Als ik er niet meer ben. En die wil ik je even laten horen.

Dancing for the Cats. Was het broodje speciaal voor vandaag toen we dat eten. Why? Daarvoor hadden we nog Johnny Sorel en Als ik er niet meer ben. Dus kippenvel garantie ook bij Bingo FM. En tot 2 uur is dit een weekendlus vermoerd bij je. Ja, straks in de 2e uur gaan we nog even die oude platendoos kijken. Maar hier is even lekker Sieneke.

Rijnmer Sjaar. Oh, dankjewel. En ik weet niet of ik eens een keer verteld heb dat hij, als hij gaat optreden, was hier in Utrecht met Koningsnacht een aantal jaren geleden. Dan komt hij gewoon met een camper aan en hebt daar zijn hele gezin in zitten. Aardige gast trouwens, die Rijnmer Sjaar. Vandaar artiest van de week.

Richard en die gekke makelaar. Hallo, weet je niet eens door zitten? Jongen. Nog eentje voor het nieuws van 1 uur en dat is die van Wolter Kroes. En die zingt over de Route du Soleil. Ik zie je graag straks terug voor het tweede gedeelte van de weekendlunch.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger, het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

zullen we zeker niet doen. Frans-Duits, sorry, komt er voor mij ook een dag. Tuurlijk, vandaag is die dag dat we hem gedraaid hebben. Welkom terug bij het tweede gedeelte van de weekendlunch. Ondergetekende Van Moer bij. En een mooie plaat van Belinda Kienaar.

Lekker hoor. 1975 voor Arnie Jansen en Leslie Gallen. Mooie meisjes blijven nooit zo lang alleen. Het is maar even dat je het weet. Even een rustpuntje en dat doen we met Jaap Reesema.

0: Rijn Mesja, favoriete weekendlunchartiest van vandaag. En geef mij je lacht. En Menno, je bent ook even hier, want je bent de voorbereiding.
1: Ja, ik ben de voorbereiding. Maar vond je ook niet een klein beetje dat hij leek op dat nummer van André van Duin? Er staat een paard in de gang.
0: Ja, dat
1: het is gewoon gejat, volgens mij, hoor.
0: Ja, volgens mij wel. Maar... Ja,
1: we noemen het een cover. Een hertaling. Zoiets dergelijks. Ja, mooi.
0: Hey, maar je bent dus je programma aan het voorbereiden.
1: Ja.
0: Wat ga je allemaal doen straks?
1: Nou, ik ga eerst mijn appel... dingetje opeten die je hebt meegenomen.
0: Ja.
1: Dat is een echt lekker gebakje, hoor. Een appel Victoria vlaaitje. Oh, super. Maar er zaten er eigenlijk twee in. Waar is die andere gebleven?
0: Die andere die heb ik verkocht.
1: Oh, die heb je verkocht. Ja, oké. Okay. Nee, als je er een goede prijs voor kan maken, dan moet je dat zeker doen.
0: Handel.
1: En wat heb je ervoor gekregen?
0: Het moet overgemaakt worden. Dus.
1: Oké. Okay. De twee zijn 3,99. Nou goed, laten we dat. Goed. Wat vroeg je ook alweer?
0: Ja, wat ga je doen?
1: Oh ja, wat ga ik doen? Nou, ik ga de allerlekkerste muziek draaien.
0: Ja.
1: En gewoon lekker zaterdagmiddag. Weet je, het is niet zo heel mooi weer.
0: Ja, ja.
1: Het is wel droog, gelukkig.
0: Ja.
1: En ik zit ook een klein beetje in de war met mijn snoertje, maar dat maakt helemaal niet uit. Weet je, volgens mij is het een mooie dag om in de tuin of op je balkon te werken. Radio lekker een tandje harder en huppakee, ga met die banaan.
0: Grasmaaien op
1: het
0: balkon.
1: Nou toch, ja, dat kan makkelijk.
0: Moet kunnen. Nou,
1: ja, gezellig.
0: Straks na 2 uur. Dan,
1: zeker.
0: Je bent al aan het hardlopen.
1: Ja, ik heb de stoel al warm. En dat komt helemaal dik in orde.
0: Komt helemaal goed. Nou, ga ik nog even wat doen? Want dan stond ik in mijn contract dat ik plaatjes moet draaien en zo.
1: Oh ja.
0: Gaan we dat maar doen. Even Els Bakker. Maar als je straks toch gaat. Ja, dat klopt. Om 2 uur, dan pak ik mijn kuil wel later.
1: Hoppa.

0: is een mooie dag.
1: Dat kun je wel stellen. Nou ja, mooi. Het weer is niet om naar huis te schrijven in ieder geval. De reiger hoor je van Roy Raymonds hier Bingo FM. Straks gaan we nog eens even kijken wat er in die oude platendoos zit. En dat is wel weer een leuke, hoor.

0: Vette boeren. Jurieke Sterkje, ja, onder het motto even brommers kieken of zo. Dat is ook wel leuk hoor, dat deden ze vroeger. Brommers kieken. Ah, er werd geen brommer aangekeken hoor, dat kan ik je verzekeren. Hier is John West en Zwart-Wit, de live-uitvoering.
1: De wekker.

Weekendlunch met Henry Verwoerd. Wat zit er in mijn oude doos?

Frank Boeijer, 1988. Hier komt de storm. Nou, die mag voor mij wegblijven, hoor. Ik bedoel, ik zit liever op lekker weer te wachten of zo. Maar dat is, gaat er ook aankomen, neem ik aan. Ik zal erop wachten. En dan straks na 2 uur ga ik gelijk zitten wachten. Want dan is het tijd voor Menno. Dan ga ik daar naar luisteren natuurlijk. Want die draait ook weer de mooiste platen. Jij bent...

je zeggen op zaterdagmiddag. Rijmen Sja. En oh, wat een geluk. Nou, de laatste voor mij. En straks na 2 uur is het tijd voor Menno. En ik ga mijn kuil wel op de pakje weer buiten spelen. Ik zie je graag morgen weer tussen 12 en 2.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Menno's Weekend.

Een hele goede middag. Het is tijd voor Manners Weekend. 2 uur lang de allerrelaxste muziek. En we trappen af met Wolter Kroes, moet ik zeggen. En haal alles uit het leven. En dat adviseer ik absoluut. Door met Samuel Welten en alles.

0: lekkere, vrolijke muziek. En dat mag ook wel. Raymond Hermans en In de Boeken. En we schrijven hem ook bij In de Boeken. Flemming en Siggy en Dienst, die hebben een nummer uitgebracht. Nou ben ik zelf een jongetje uit het Gooi. Maar zij hebben het over een meisje uit het Gooi.
1: Hey, heb je zin om weer langs te komen? Mijn vader is niet thuis.

Soms de laatste dans. Nou, dit is zeker niet de laatste dans, want ik ga nog heel veel fijne muziek draaien en jij kan lekker blijven meedansen. Stef Ekkel was dat hier bij Bingo FM. Mijn naam is Menno en dit is Menno's Weekend. 2 uur lang draai ik de allerlekkerste muziek door met een plaat uit de jaren 80, toen de Koude Oorlog op zijn hoogtepunt was. Dit is een klein orkest en Over de Muur.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: ik heb het zo gemist.
1: Ja, wat wil je nog meer op een mooie dag? Park, biertje en wat vrienden, dan is de dag wel compleet. Mark Floor samen met Snelle was dat. Door met een mooi, lief, zacht liedje van Mo. Ik beloof.

Stien, samen met Vrouwtje was dat en ik had hem voor jou. Nou, dan hebben we dat maar eens eventjes gehad. Door met de plaat van Gio, Nino Cello en Luca

0: menu al wiepie.
1: Ja, ze wil menu al wiepie. Oftewel, ik heb geen idee eigenlijk wat dat betekent. Bonbini, Luca Verhonden en Nino Cello en Gio met z'n drieën zongen zij dit nummer. En over drie mensen gesproken, Donnie Svensensteeg en Lassa, die maakten kroegentocht.
2: Ik ben je

gezellig hoor. We gaan lekker op kroegentocht samen met Donnie, Sven Versteeg en Lassa. Door met een man die werd geboren in Breda. En op 17-jarige leeftijd al optrad

0: Ja, beestjes, beestjes. Allemaal gezongen door Ronnie en de Ronnies. En Ronnie was in dit geval Ronald Schutte. En de band die was uit, nou ja, begin, nou halverwege jaren 60 volgens mij. En ze hebben een jaar of 10 opgetreden. Het kwam allemaal uit het creatieve brein van Peter Koelewijn. Zo, daarmee weer eventjes helemaal op de hoogte. Door met Henk Dissel en blijven hangen.
1: Al die jaren stond ze zomaar voor me. En

Haar vriendje zou ineens begrijpen waarom ze ruzie met hem kreeg. En iedereen zou voor haar buigen als zij de troon besteeg. En 's winters lag er altijd sneeuw en was het lekker warm.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwenenkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Menno's Weekend.

John West trapte dit tweede uur van Manage Weekend alweer af. Jongens, het tweede uur alweer, wat vliegt de tijd. Echt ongelooflijk. Geniet van je zaterdagmiddag als dat kan. En als je moet werken, blijf lekker naar de radio luisteren. Door met muziek uit Volendam. Nick en Simon, ze zijn niet meer samen, maar ze hebben wel heel veel mooie muziek achtergelaten. Dit is Kijk Omhoog.

Ja, lekkere muziek hierbij. Bingo FM, Manners Weekend. Dat is de show waar je naar luistert. Sven Doornik, dat was de man die zojuist werd gedraaid door mij. Het is waar en het is zeker waar. Want we gaan Mike Pielissen draaien. Lekkere uptempo.

vorige week had ik haar nog aan de telefoon, want zij was onze bingo-schijf. Dan heb ik het over Jessie Fields. Dan doen we het vaker en we gaan zeker te weten nog veel meer van haar horen. Van de ene dame naar de andere dame. Ze werd bekend onder de naam Roos in de GTST. Katja Schuurman, daar heb ik het over. En maar nu heb ik er een.

luister te laat, hè. Had ik je maar nooit gezoend, dat zong Lara Mi La door met Martin Morero. En die kennen we natuurlijk allemaal. Dit is In Mijn Hart. Ik zing

Ja, maar wie is dan de beauty en wie zijn de brains? Nou, daar liet Nielson zich niet over uit. Lekkere zomerse muziek, die draaien we hier bij Bingo FM. Mijn naam is Menno en ik praat alle plaatjes gewoon aan elkaar door met Dario en Naldo Lima. Ook alweer zo'n prachtige naam. Zon en Sol. Okay.

en dat begrijp ik heel goed. Frank, dan heb ik het over Frank Verkooijen, want hij mocht samen zingen met Suzanne Veldmeijer. Alles is veel leuker met jou. Door met Django Wagner. Hij had een hele grote knaller van een hit van met Kylie. En toen dacht hij, weet je wat, ik ga gewoon nog een liedje maken met een damesnaam erin. Dit is Juanita.

Ja, we kennen het nummer allemaal en we kunnen het ook allemaal meezingen. Toontje Lager was dat en ben jij ook zo bang? Want zo eindigt het nummer door met Marcus. Marcus, laat me proeven van het leven. Nou, ga je gang, zou ik zeggen. Ik zie de

Ja, jongens, doe mij nog een biertje. Van mij mag je er nog wel twee, hoor. Laat me proeven van het leven, zo heet in het nummer. We kijken naar de klok en het wordt langzaam 4 uur. Dat betekent dat ik plek moet gaan maken. Ik ga je een fantastisch mooi weekend wensen. We gaan onder andere nog een fantastisch mooie plaat draaien van Bonnie Sinclair. Bonnie is inmiddels alweer 76. En zij is ooit heel erg lang geleden, namelijk in 1966, begonnen in een bandje. Dat heette de Topsies. Ja, jongens, dat is heel lang geleden. Later zong ze ook nog in Unit Gloria. En dat was weer een Utrechts beentje. Ik ga je een fantastisch mooi weekend wensen. En tot volgende week. Bye bye.

fotoboek ligt voor me. Ik kom iedereen weer tegen. Alles netjes en geordend. Van mijn moeder meegekregen. En ze lijkt daar op een koningin. En zie ik jaren later wat ze ooit in mijn vader heeft gezien. En mijn vader die staat naast haar, niet wetend van het lot. Als een soort van jonge god of James Dean.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Aperitief met Campbell de Bruin.

aperitief. Daar luister je naar. Ik ben er tot en met 6 uur vanavond. We zijn begonnen met Klaas Veen, De Kriebels in mijn Maag. Wat ouderen en net wat artiesten van dit moment. Flemming samen met Russo, liedjes van mij al een jaar uit. Gin en Tonic. We gaan leuke muziek draaien. Een gezellige zaterdagmiddag maken we ervan. Grauw-grijs, af en toe het zonnetje. Dan regent het weer. Het is raar weer. Maar volgende week, ja, ik kijk er naar uit. Gaat het lekkerder weer worden. Zometeen Gerard Palt. Die heeft een plaatje uit op dag met Ja Man. Een nieuwe single noemen we dat. Hè? Een mooie chica zoals jij. En dit is Samuel Welter, de muziekgigant.

0: wat leuks. En ja, het is weekend, gelukkig. Misschien hoef je niet te werken, misschien moet je wel werken. We zitten er natuurlijk weer klaar voor morgen. Ja, dan gaat Nederland zelf al voor het eerst tegen Japan voetballen. Oranje slingertjes overal in Utrecht. En ik ga straks even een WK-liedje. Ja, ik moet uitkijken dat ik geen EK-liedje ga draaien, maar een WK-liedje draaien. En het is dat niet eentje van André Hazes, want die draaien namelijk nu Vergeef het mij.
1: Vergeef

Ja, afgelopen week bij Oranje Inside. Vandaag Inside was dit liedje live te zien. John de Wever samen met Wilfred Gené. Koekoek, de WK-versie. Het WK-hitje, zeg maar. Van dit jaar misschien wel, hè? We zullen het wel zien. Er zal nog wel een lijstje gemaakt worden. In ieder geval een van de leukere WK-liedjes op dit moment. Vind ik, persoonlijk. We gaan even kijken. Antonio Holske draai. Die heeft weer een nieuwe single uitgebracht. En die heet Bam Bam.

0: Ik ben Antonio en dit is mijn nieuwe single bij Campbell de Bruin op Bingo FM.
1: Ja, en zo is dat. We hebben hem net gedraaid. Bam bam, de nieuwe Antonio. En ook hits uit onze schatkamer. We duiken even terug naar 1973. En dat doen we met Siska Peters. Dans de samba met mij.

Sinneke voor deze nieuwe single aan. Het origineel, Rob Zorn. Ja, koffertje en tevens nieuwe single. Ik doe wat ik wil. Ik zal zo direct eens even wat opzoeken van Rob Zorn. Maar eerst luisteren we naar Danilo Kuijters. En want

vijf over half vijf en er gaat een trein naar niemands land. Het is een hele oude van Rob Zorren uit 1987, want deze zanger die zingt al jaren. Volgens mij komt hij uit Haarlem, hè, die regio. Ja, ik kom net uit Den Haag. Ik had even mijn dochter opgehaald. En even een waarschuwing. Moet je vanavond nog de weg op en ga je gebruik maken van de A12. Bijvoorbeeld de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West. Dan, die is dicht, hè, dus hou even rekening met extra tijd. Kijk even op awb.nl voor de extra reistijd. Nou, hij is in ieder geval dicht en dat duurt tot 15 juni. In de ochtend

5 uur. En het is vandaag de 13e, de 14e. Dus dat is maandagochtend. Na 5 kunnen we als het goed is weer daar rijden. Dus we hebben alleen het weekend hebben we er last van. U bent gewaarschuwd. U heeft het van de week ook al bij ons gehoord. In het regennieuws kwam het ook voorbij. We gaan Loes Oosting draaien. Als ik weg ben. Het is haar laatste uitgebrachte singeltje. Zo meteen kijken.

was vanmiddag niet alleen, nee. Douwe Bob, die was er ook bij nog even blijven. 1642, laten we even op de verjaardagskalender kijken, die van 13 juni. Vandaag is de verjaardag van Marcel Veenendaal, hij is 43 jaar geworden. De zanger van Direct, de tweede zanger eigenlijk, hè. En een succesvolle zanger, laten we eerlijk wezen. Markant persoon, zoals hij eruit ziet. Sylvie Meis is vandaag 48 jaar geworden. Nederlands presentatrice, ontzettend populair. In Duitsland actrice, model en ex van der Vaart, de voetballer. Rientje Ritsma, de bondscoach voor het Nederlands schaatsen, mannen en vrouwen. Maar hij was zelf ook succesvol langebaan schaatsen. Hij is vandaag 56 jaar geworden. Al Green, Amerikaans gospelzanger, soulzanger, dominee. Vandaag 80 jaar geworden. Stay Together, een fantastische plaat volgens mij. Van. Ik ga eens even kijken of ik hem als wereldhit kan opsnorren. Wel even lekker. Jan-Willem van Eden, 63 jaar. Hij heeft 409 wedstrijden voor onze FC gekiept. Doelman van FC Utrecht. Aardige staat van diensten dus. Muzikaal kunnen we ook wat draaien van Kevin Madero. Misschien zegt het je niks. Hij heeft ook een productiebedrijf. Hij neemt heel veel clips voor artiesten op. En hij is ook zelf zanger. Hij komt uit Eindhoven. Hij is wel eens bij mij hier in de studio geweest. We gaan op zijn 35e verjaardag een plaatje van hem draaien.

0: Ja, en blijf ook bij mij tot en met 6 uur is dit aperitief op Bingo FM. De jarige Kevin Madero. Misschien heb je er nu wat geluid bij. Blijf bij mij, hoor je. Zometeen Frans Bauer, maar ik zou nog even Al Green draaien. Want die is vandaag 80 geworden. Let's stay together. Een echte wereldhit.
1: Campbell's Wereldhit.

Eén van die rammetjes van Frans Bauer. Houtje. Eens komt er voor jou een dag. We gaan er alweer uit. Dit uurtje is al bijna voorbij. We gaan nog even Tadea Drops draaien met een van haar grote successen. Een kus van uw meneer. En dit is nog even de laatste van Antoon, de enige. Tot zo bij het tweede uurtje van dit programma.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch een zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aperitief met Campbell de Bruin.

De Utrechtse sterren, natuurlijk hier op de stadszender van Utrecht. Bingo FM, 107.7 FM, DAB Plus en natuurlijk over de hele wereld te beluisteren via onze internetstream. Vanavond ga ik maar eens even kijken, want de nieuwe docu van Suzanne Freek, die staat op Videoland. We vieren het leven. Sinds vandaag. En daarop staat een compilatie uit de concertreeks in Gelderdom. En natuurlijk ja, de bijzondere heftige tijd waar ze op dit moment in zitten. De ziekte van Freek. Maar ook de geboorte van hun zoontje Seth. Dus check het even. Mocht je een abonnement hebben op Videoland. Anders moet je even het Zoomproef een beetje aannemen. Dan kan je even gluren. Geloof ik gratis voor een week of zo. Nou, moet je maar even checken. Videoland.nl. Ik ga in ieder geval vanavond even kijken.

zaterdagavond. Het is 17:55. Om 17:50, over een kwartier, is het tijd voor de Piraten Classic. Zo direct hoor je nog muziek van de drie J's. Maar eerst Tino Martin samen met Replay. Eén dag.

Nou, na een redelijk rustpuntje gaan we de tempo weer een beetje opvoeren. En dat doen we met de 3A's, ik zei het al, maar hun grote vriend Jan Smit is ook van de partij. Muziek uit 2024. Die man, die is verliefd. En ja, je kent het verhaal van Jan, hè? Die is, ja, hij is wel verliefd, maar niet op zijn ex.

0: Zo direct gaan we lekker bezig met de nummer 1 van dit moment. Cheerio, Justin De Wild. Maar eerst gaan we wat van drukwerk draaien. En drukwerkzanger Harry Slinger heeft darmkanker. Dat heeft hij op zijn Facebook gemeld. Ja, operatief gaat het wel verwijderd worden. Er staat een ingreep op korte termijn gepland. Nou, hopen dat het goed met hem gaat. En dat hij er bovenop komt. Dus beterschap bij deze. We gaan een oudje van drukwerk draaien. Schijnt een lichtje op mij.
1: Wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hans Cornflakes. They

En wie weet wel, de zomerhit van dit jaar. Cheerio. Zo direct iets uit de oude doos. Dit is eerst Amina. Soms stress ik een beetje.

0: zangeres, afkomstig uit de regio, opgegroeid in Bunnik. Amina, mooie muziek maakt zij niemand zijn. We gaan de Piraten Classic draaien. En ik heb voor vandaag heb ik de oudste plaat uit ons systeem. Een van de oudste platen van de havenzangers gepakt. Dit komt uit 1977, want ze zijn nog ouder te vinden. Bijvoorbeeld als de klok van Arnhemuiden. Aan het strand stil en verlaten gaan we draaien. Eigenlijk ook een soort met van zeemansliedje.
1: Dit is een Campbell de Bruin Piraten Classic.

Britting, de zoon van... Roel Britting, hij heeft de microfoon overgenomen van zijn vader. En dat doet hij niet onverdienstelijk. Voor altijd mijn allesie, hoor je. En daarvoor à la Vro Bros. Het was niet Roxy Dekker, maar een parodie erop. The Satisfier. Het duet.

0: Het breken van de lijn. Oei, we gaan al bijna weer afscheid nemen. Maar inderdaad, niet voor lang, over 22 uur ben ik alweer bij met de nieuwe aflevering van Aperitief, maar dan de zondageditie. Ik wens je een hele mooie zaterdagavond. We sluiten af met Colinda. Zij heeft een plaatje van Willem Bart. Is er een ander gecoverd afgelopen jaar? En dit is nog even de laatste samenwerking van Bluff en Raccoon. Glas, proost. Maak er een mooie avond van. Tot morgen.
1: Zij nam mijn denken weg. Dat gebeurt niet bij zoveel. Goeie vrienden vielen weg, ik wil haar met niemand delen.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemden 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemden voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zeiden partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo non-stop.

kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is de afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Beweegt.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Mareschak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden, dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

ik heb gehoord dat jij graag zaagt en boort en handig bent met elektriciteit. Dan sta je wekenlang op een krukje in de gang

0: Ik ben geen boer.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echt.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag spelen Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.